0: Rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
3: Jaarbusterrein Roden.
2: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
3: August van Engelen,
2: Gideon,
3: Kevin Paré,
2: Gerrit Snijder,
3: Spang,
2: Jeroen van Zels,
3: Gisby,
2: Jeffrey Parmentier,
3: Romy Montero,
2: Stef Eckel,
3: Jopke,
2: Even Serieus
3: en Jorieke Sterke.
2: De toegang is gratis.
3: En uiteraard live te volgen op de radio.
2: Meer info.
3: RadioContinu.nl.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.
5: Radio.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.
6: Radio.

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 20 september.
5: Jaarbusterrein Roden.
4: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
5: August van Engelen,
4: Gideon,
5: Kevin Paré,
4: Gerrit Snijder,
5: Spang,
4: Jeroen van Zels,
5: Gisby,
4: Jeffrey Parmentier,
5: Romy Montero,
4: Stef Eckel,
5: Jopke,
4: Even Serieus
5: en Jorieke Sterke.
4: De toegang is gratis.
5: En uiteraard live te volgen op de radio.
4: Meer info.
5: RadioContinu.nl.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

droomt, ziet die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Damian van Os, Hard to Get.
2: Ik speel geen

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Radio Continu on Tour.
4: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
5: Jaarbusterrein Roden.
4: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
5: August van Engelen,
4: Gideon,
5: Kevin Paré,
4: Gerrit Snijder,
5: Spang,
4: Jeroen van Zels,
5: Gisby,
4: Jeffrey Parmentier,
5: Romy Montero,
4: Stef Eckel,
5: Jopke,
4: Even Serieus
5: en Jorieke Sterken.
4: De toegang is gratis.
5: En uiteraard live te volgen op de radio.
4: Meer info.
5: RadioContinu.nl.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.
7: Radio.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
8: Sport.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Radio Continu.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
5: Damian van Os, Hard to Get.
6: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom in.

0: eten halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
16: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
15: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
19: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
20: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
19: Ga je op steden trip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zondag 20 september.
24: Jaarbusterrein Roden.
23: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
24: August van Engelen,
23: Gideon,
24: Kevin Paré,
23: Gerrit Snijder,
24: Spang,
23: Jeroen van Zels,
24: Gisby,
23: Jeffrey Parmentier,
24: Romy Montero,
23: Stef Eckel,
24: Jopke,
23: Even Serieus
24: en Jorieke Sterken.
23: De toegang is gratis.
24: En uiteraard live te volgen op de radio.
23: Meer info.
24: RadioContinu.nl.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio Continu.

0: Librivuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
5: stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en ga.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Heb je trek?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
4: Damian van Os, Hard to Get.
5: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joejoe.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
16: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
22: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
23: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
24: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
25: Radio Continu on Tour.
26: De Radio Continu on Tour Show.
27: Zondag 20 september.
28: Jaarbusterrein Roden.
27: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
28: August van Engelen,
27: Gideon,
28: Kevin Paré,
27: Gerrit Snijder,
28: Spang,
27: Jeroen van Zels,
28: Gisby,
27: Jeffrey Parmentier,
28: Romy Montero,
27: Stef Eckel,
28: Jopke,
27: Even Serieus
28: en Jorieke Sterken.
27: De toegang is gratis.
28: En uiteraard live te volgen op de radio.
27: Meer info.
28: RadioContinu.nl.
29: Wij maken je radio weer gezellig.
30: Al meer dan 25 jaar.
29: Radio Continu.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Heb je

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
4: Radio Continu.
5: Damian van Os, Hard to Get.
6: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spakelbal.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn 2 Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes.
14: Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
19: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
20: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
21: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
23: Zondag 20 september.
24: Jaarbusterrein Roden.
23: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
24: August van Engelen,
23: Gideon,
24: Kevin Paré,
23: Gerrit Snijder,
24: Spang,
23: Jeroen van Zels,
24: Gisby,
23: Jeffrey Parmentier,
24: Romy Montero,
23: Stef Eckel,
24: Jopke,
23: Even Serieus
24: en Jorieke Sterke.
23: De toegang is gratis.
24: En uiteraard live te volgen op de radio.
23: Meer info.
24: RadioContinu.nl.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio Continu.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: 7-7-7-7.
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Heb je

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
4: Damian van Os, Hard to Get.
5: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
17: Nee.
9: Pardon?
17: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
18: Oh, wegwezen!
17: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op Remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
19: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
20: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: Gratis bezorging.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
24: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
25: De Radio Continu On Tour Show.
26: Zondag 20 september.
27: Jaarbusterrein Roden.
26: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
27: August van Engelen,
26: Gideon,
27: Kevin Paré,
26: Gerrit Snijder,
27: Spang,
26: Jeroen van Zels,
27: Gisby,
26: Jeffrey Parmentier,
27: Romy Montero,
26: Stef Eckel,
27: Jobke,
26: Even Serieus
27: en Jorieke Sterken.
26: De toegang is gratis.
27: En uiteraard live te volgen op de radio.
26: Meer info.
27: RadioContinu.nl.
28: Wij maken je radio weer gezellig.
29: Al meer dan 25 jaar.
28: Radio Continu.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef.

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef me.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start...
13: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
19: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
20: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
25: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
26: Radio Continu.
25: Damian van Os.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tongroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen, maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 doden, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
0: Het gaat weer gebeuren! Bokpop Zinneburen! Vrijdag 25 september, de Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september, Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober, 90s Dance. Met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond. Met de Oranje Band, DJ Ik Willem. Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
17: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
21: Tegelcentrum Zinneburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumzinneburen.nl.
22: Gratis bezorging.
23: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Radio Continu on Tour.
26: De Radio Continu on Tour Show.
27: Zondag 20 september.
28: Jaarbusterrein Roden.
27: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
28: August van Engelen,
27: Gideon,
28: Kevin Paré,
27: Gerrit Snijder,
28: Spang,
27: Jeroen van Zels,
28: Gisby,
27: Jeffrey Parmentier,
28: Romy Montero,
27: Stef Eckel,
28: Jopke,
27: Even Serieus
28: en Jorieke Sterke.
27: De toegang is gratis.
28: En uiteraard live te volgen op de radio.
27: Meer info.
28: RadioContinu.nl.
26: Wij maken je radio weer gezellig.
29: Al meer dan 25 jaar.
26: Radio Continu.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Radio Continu.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
12: Radio Continu.
13: Damian van Os, Hart.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook onder

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
3: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
4: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
3: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
1: Radio Continu On Tour.
0: De Radio Continu On Tour Show.
3: Zondag 20 september.
7: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
7: August van Engelen,
3: Gideon,
7: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
7: Spang,
3: Jeroen van Zels,
7: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
7: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
7: Jopke,
3: Even Serieus
7: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
7: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
7: RadioContinu.nl.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Van Eckel tot Welten. En van Bauer tot Smit. Radio Continu.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Een nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
15: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
15: Radio Continu.
16: Damian van Os, Hard to Get.
17: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als zijn zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hane stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hane zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hane zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
15: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
16: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
17: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
18: Zondag 20 september.
19: Ja, busterrein Roden.
18: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
19: August van Engelen,
18: Gideon,
19: Kevin Paré,
18: Gerrit Snijder,
19: Spang,
18: Jeroen van Zels,
19: Gisby,
18: Jeffrey Parmentier,
19: Romy Montero,
18: Stef Eckel,
19: Jopke,
18: Even Serieus
19: en Jorieke Sterken.
18: De toegang is gratis.
19: En uiteraard live te volgen op de radio.
18: Meer info.
19: RadioContinu.nl.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstein.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Heb

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
5: Radio Continu.
4: Damian van Os, Hart

0: Leverie vuurwerken, .nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jette zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten.
7: Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachte. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
20: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders schrijf je mis. Pakken.
23: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
24: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
25: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
26: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
27: Radio Continu on Tour.
28: De Radio Continu on Tour Show.
29: Zondag 20 september.
30: Jaarbusterrein Roden.
29: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
30: August van Engelen,
29: Gideon,
30: Kevin Paré,
29: Gerrit Snijder,
30: Spang,
29: Jeroen van Zels,
30: Gisby,
29: Jeffrey Parmentier,
30: Romy Montero,
29: Stef Eckel,
30: Jopke,
29: Even Serieus
30: en Jorieke Sterke.
29: De toegang is gratis.
30: En uiteraard live te volgen op de radio.
29: Meer info.
30: RadioContinu.nl.
31: Wij maken je radio weer gezellig.
32: Al meer dan 25 jaar.
31: Radio Continu.
32: Radio Continu.

0: Oplopen, jongens, de presentator van vandaag, de man van de ochtendshow van Radio Continu. Geef hem even een applaus, Kevin Terpstra!
1: Oh, hier word ik gewoon verlegen van, Niek. Hey, een DJ die verlegen wordt. Niek, kom er even bij, joh. Het zonnetje schijnt hier lekker in rode. Hebben we er al een beetje zin in voor vanmiddag en vanavond? Stef Hekkel, die komt straks, maar dan gaan we niet verklappen hoe laat. Nee, dan gaan we nog niet verklappen. Een tal van artiesten gaan hier vanmiddag natuurlijk optreden. Het zonnetje is er lekker bij en blijft ook lekker droog. Niek, heb je er een beetje zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in.
1: Is het voor jou de allereerste keer dat we in Rode staan, hè? Dat je erbij bent? Het is het derde jaar op rij. Normaal gesproken was het dinsdagmiddag. En mensen die thuis meeluisteren en uiteraard mee kunnen kijken via Continu TV, die zijn er natuurlijk ook bij. Zullen we maar gaan aftrappen?
2: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Het is de man die ook wel bekend staat van Spanje, de San Miguel's. Ook Barcelona tegenwoordig, hè, waar hij ook al heel veel te vinden is. Hij gaat hem aftrappen. Het is een aanstormend talent in Nederland. Hou hem ontzettend in de gaten. En geef hem een waanzinnig applaus. Het is de allereerste artiest voor vanmiddag. Dus kom ook even lekker naar voren. Het dekken dicht bij het podium. Geef hem ontzettend groot applaus. Jari Hellegers!

Lieve mensen, een hele goede middag. En wat fijn dat ik hier mag aftrappen. Is iedereen al op vakantie geweest of niet? Ja, ik neem jullie mee. We gaan even naar Ibiza.

Top. En nu zijn we op een punt, lieve mensen. Ik ga voor het eerst bij Radio Continu mijn nieuwe single doen. De Vloek van Barcelona.

0: mensen, dank jullie wel. Mijn naam is Jari Hellegens en hier is Kevin Terpstra.
1: Hij kan zo als presentator als DJ door, hoor.
0: Nou, weet je wel, hè.
1: Je bent echt een man die alles kan. Je kan zowel motocrossen, je kan voetballen, schaatsen.
0: Nou, voetballen op dit moment, ik heb denk ik 3 jaar geen bal meer aangeraakt. Dus ik denk dat het niet echt goed gaat als ik nu ga voetballen.
1: Oh, ik denk dat je er beter af kan dan ik.
0: Ja, maar dat sowieso. Dat is ook niet zo moeilijk.
1: Kijk, dat bedoel ik al. Maar schaatsen heb je natuurlijk gedaan. Je hebt echt atletische carrière al achter de rug.
0: Ik heb nog in Groningen, we zijn in Drenthe, maar ik heb nog hier dichtbij in Groningen gewoond. Dus daar heb ik op een schaatsacademie gezeten. Dus ik heb hier in de buurt nog gewoond. Ja.
1: En nu lekker in de muziek. En dat gaat hartstikke goed, hè?
0: En motocross dan, hè?
1: Ja.
0: Dat is de mooiste sport die er is.
1: Ja,
0: 100%.
1: Wat is nou het allermooiste? Want voor degene die ook meeluistert via de radio. En jij moet ze even het randje overtillen om toch aan motocrossen.
0: De adrenaline sowieso, maar ook de mensen eromheen. Bij voetbal is heel vaak iedereen tegen je. Of ik ben tegen jou. Of, snap je wat ik bedoel? En op de motocrossbaan is iedereen met elkaar.
1: Ja, is er helemaal geen...
0: Ben ik jouw concurrent en ik heb een lekker band, dan tussen de races door, dan geef je mij gewoon een nieuwe band. Zo gaat dat.
1: Ah, maar dat is tof. Dat is toch een soort van teamsport.
0: En als het bij voetbal gebeurt, als je een paar nieuwe schoenen hebt, dan zeggen ze, doe maar niet. Snap je?
1: Hey, geweldig dat je er weer bij was. Muzikaal, het gaat hartstikke goed. Hè? Je hebt voor allereerst live bij ons op de radio gedaan, Vloek van Barcelona.
0: Ja.
1: En die gaat ook als een kanon.
0: Gaat
1: hè?
0: Goed. Hij begint nou weer te stijgen, dus dat gaat lekker. Ja.
1: Mooi man. Ja, blijf lekker zo bezig. En zoals net al gezegd, aanstormend talent. Nou ja, dan kunnen we jou zeker onderplaatsen in het land. Ik heb zo'n gevoel dat er nog heel veel op de achtergrond aanwezig is waar jullie mee bezig zijn.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, gewoon door blijven gaan. Goede kwaliteit uitbrengen. En dan valt het vanzelf wel een keer, denk ik.
1: Mooi man. Ja. Je hebt de spits afgemeten wat dat betreft. Mag ik een heel groot applaus. Jari Hellegens!
0: Dank jullie wel.
1: Zo. Dat is altijd een ding,
0: hè? Moet ik nou weg? Of,
1: Je mag ook blijven. Ja, ik bedoel, je kan het net zo goed presenteren. Maar,
0: is goed gedaan.
1: Maar moet ik dan die 2 andere optredens van jou in gaan vullen? Nee, laten we maar niet.
0: Ja,
1: dank
0: jullie wel, doei.
1: Dat komt niet goed, denk ik. En Jari Hellegens, aanstormend talent sowieso. Ja, we zijn natuurlijk in Drenthe. En eentje die hier echt wel vandaan komt. We hadden het net al even over Groningen. Hij is hier al bekend. Hij heeft de afgelopen edities dat we hier stonden met de Tour, heeft hij hier ook gestaan. En gelukkig is hij er weer bij, want ook hij is een van die talenten. Ondergewaardeerd helaas in het land. Wij hopen hem elke keer met zijn naam toch elke keer weer door Nederland heen te drukken. Door die speakers heen te trekken. Dat het uiteindelijk weer helemaal bovenop komt. Dames en heren, als tweede hier in Rode. Kevin Parré.
2: Dankjewel. Ja, ik heb ook een topsportcarrière. Dat gaan we zo meteen nog hebben, denk ik.

Dank jullie wel. Goed, ik ben benieuwd. Wie heeft er toevallig nu een klein katertje? Ik zie een paar handjes in de lucht. Ja, daar ook. Ja, dat had ik al gedacht. Verbaast me niks. Maar goed, dames en heren. We gaan even naar mijn eigen nieuwe single. Die over bijna 2 weken uitkomt. En die helpt je er een beetje door. Want ik weet niet of er mensen zijn die dan ook misschien ruzie krijgen thuis. Met de vrouw. Zo van, ja weet je, heb je weer gedronken? Dan heb ik een goed excuus voor je. Je moet gewoon zeggen dat het appelsap is. En dan komt alles goed. Let op, dit is appelsap.

0: Oh, dit is de zoveelste keer weer, Kevin, dat je erbij was. Hoor je dat? Hey, hoor je die straattafel?
1: Ja, fantastisch. Ja, dat zijn collega's. Mensen, ik zie één collega ertussen.
0: Oh, serieus?
1: Ja, Tineke is aanwezig, ja.
0: En er is een hele nieuwe fanclub ontstaan, ja, begrijp ik.
1: Vanaf vandaag, denk ik, hè?
0: Ik denk dat je daar zo meteen een appelsapje moet gaan doen, hè?
1: Ja, dat gaan we even regelen. Komt goed.
0: Hey, je hebt hem net live gedaan, hè?
1: Voor de eerste keer, absoluut. Ja, ja.
0: Is het aankomende vrijdag niet toevallig?
1: Volgende week, die week erop.
0: Ja, precies.
1: Ja. 2 oktober.
0: Ja. Dus wij hebben de primeur net gehad.
1: Ja, absoluut, ja, speciaal voor jullie. Ja.
0: Leuk man. Hey. En gaat verder goed met je?
1: Heel goed, lekker druk, veel aan het zingen. Lekker genieten, ja.
0: Dat is goed, dat doe je hartstikke goed man. Lekker met audio bezig zijn, lekker met het thuisfront. Ja. Alles lekker in balans. En de collega's, nou, ik heb gezien, het zijn hele gezellige collega's op het werkvloer.
1: Ja, dat vind ik wel goed hoor, absoluut. Ja, die weten wel van een feestje.
0: Mooi man. Dames en heren, mag ik een waanzinnig applaus voor Kevin Paré.
1: Dankjewel, doei.

0: heel af en toe de ladder wel eens vast. Heeft ook puzzelstukjes in elkaar weten te zetten afgelopen week bij ons in de studio. Hij was afgelopen dinsdagochtend bij ons in de radiostudio bij Continu. En hier is hij dan, weer vanuit Brabant afgereisd richting het noorden. Jeroen van Zelst!
1: Een hele goede middag allemaal. Hoe is het met jullie? Ik zeg, hoe is het met jullie? Kijk, dat is leuk. Nou, we gaan jullie eens de wensen verdoen. Wassen die handen!

Klaas, goedemiddag Rode! Wie komt er allemaal uit Rode, eerlijk zijn? Wie komt er niet uit Rode? Ik ook niet. Kunnen wel horen, denk ik ook. Maakt niet uit. We gaan even een Polonaise bouwen. Een Brabantse Polonaise in Rode. Oftewel, de ladder naar de hemel! Ja!

De ladder naar de hemel. Dames en heren, wie is er wel eens in Griekenland geweest? Eerlijk zeggen. Weet je wat nou bijzonder is aan Griekenland? Dat doen ze de Brabantse Polonaise altijd naast elkaar in plaats van achter elkaar. En dat noemen ze daar een Sirtaki. Ik heb er een liedje bij gemaakt en dat gaat over een Griekse nacht. Die kennen jullie. Ja.

ook allemaal even een... Je kunt ook onder die tafels gaan zitten daar eventueel, hè? Of onder die bierbanken. Komt helemaal goed. Iedereen zijn plekje. Dames en heren, afgelopen week was ik de trotse schijf op Radio Continu met mijn nieuwe single. Ik ga niet van roosje naar roosje. En dan moet je hem natuurlijk wel even zingen. Dus als afsluiter ga ik hem doen. Mijn nieuwe single. Ik ga niet van roosje naar roosje.

0: Dames en heren, mag ik een warm applaus voor uw presentator van vandaag, Kevin Terpstra.
1: Het is dat jij DJ geweest bent vroeger, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, ja.
0: Allemaal uit de thuis geweest.
1: Mis je dat dan wel eens, als je dit al ziet? Of,
0: Nee, want dat is allemaal heel veel showwerk. Dat
1: ja,
0: allemaal liever
1: niet meer. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon overlaten aan de rest.
0: Ja, zo is het ook. Kan ons maar eens mooi doen.
1: Hij kijkt zijn vrouw even aan voor de mensen die niet doorhebben. Maar deze voorman. Hey, jij bent echt wel een grote puzzelaar, hè? Hey,
0: nou, toch? Inderdaad, ja.
1: Ja, dat is nog zo'n talent die we ontdekt hebben deze week.
0: Ik zit vol met vermogen talenten, jongen. Ja, ik kan koken, niet normaal. Van woede. Ja.
1: Nee. Je had hem afgelopen week natuurlijk in handen, Roosje voor Roosje.
0: Ja,
1: niet van Roosje naar Roosje.
0: Ik ga niet van Roosje. Vroeger wel, vroeger ging ik altijd van Roosje naar Roosje. Tegenwoordig niet meer.
1: Nee, moet je nou...
0: Dat is haar schuld.
1: Ja, nee, ja. Ja, dit wordt romantisch in de auto terug.
0: Dat wordt een hartstikke leuke terugreis.
1: Ja, dit wordt leuk, ja. Jij zit natuurlijk op tijd. Je bent de afgelopen week natuurlijk continu schijf geweest met deze nieuwe single. Die heb je helemaal in elkaar weten te puzzelen. Hij doet het goed. Ik merk het net ook al. Het is echt...
0: Het verleden, die zongen allemaal mee, zag ik zelfs.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Dat is vrij snel.
1: Ja, dat is heel goed. Ja, maar dat is ook de verdienste die je doet, hè? Want je bent er zo keihard voor aan het werk. Ladder naar de hemel is natuurlijk naar jouw liefste wens.
0: Ja.
1: Heeft het ook nog steeds ontzettend goed gedaan.
0: Nog steeds goed, ja.
1: Maar ik heb je van de week wat horen zeggen.
0: Oh.
1: En ik heb zo'n vaag vermoeden dat de mannen in de auto nu mee zitten te luisteren.
0: Oh, maar dat mag niemand weten, hè?
1: Nee, ik ga niks zeggen.
0: Die mensen hier mogen dan er niet weten, Rodo.
1: Ik ga niks zeggen. Ik ga niks zeggen.
0: Komt iets aan in januari.
1: In januari?
0: Daar lusten de honden geen brood van.
1: Serieus?
0: Nee, even.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oké.
0: Tot zover.
1: Oeh, het was zo dichtbij. Het was zo dichtbij.
0: Ik
1: denk dat degene dit aan de andere kant van de radio wel gehoord hebben, dat hij smakelijk zit te lachen in de auto.
0: Ze zien het vanzelf wel.
1: Ja,
0: komt goed.
1: Ja. Hey, grote vriend, mooi dat hij erbij was. Jij staat op tijd, anders hadden we nog even langer kunnen doorbabbelen.
0: Ja, had ik een minicassette gedaan van anderhalf uur, maar dat zat er helaas niet in vandaag.
1: Nee. De kleine cabaretshow is er tot zover gebleven.
0: Ja, dat wel.
1: Grote vriend.
0: Bedankt, jongen.
1: Heel groot applaus. Rode, geef hem een heel groot applaus. Jeroen van Zelst!
0: Dankjewel!
1: Kijk, de fans staan hier zo vooraan, Jeroen. Hè? Hey, even met hem op de foto. Ja, heel goed. Even 2 minuutjes de tijd om heel snel foto's. Ja, de regie die heeft alles in de gaten wat dat betreft. Zometeen Spang hier op het podium. Allereerst Nick Veldkamp!
2: Oh, terwijl we wachten op Harmspang gaan we even Frans Bouwer meezingen. Dus Rode, laat je horen.

0: Zoals ik zei, de volgende artiest staat er volgens mij helemaal klaar voor, toch Kevin?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Hé, hey, jij draait naar Blikkendag en dat is leuk. Hè? We staan voor de derde keer dat we hier natuurlijk in Rode zijn. Voorheen was het dinsdagmiddag. En het is 3 jaar geleden dat Sven hier stond. Midden op het plein, heeft nog ergens over de tafels heen gelopen en Blikkendag zingen. Het was toch nog niet de bekende hit dat het nu is. Een jaar later was het Likkenpijp. En dat zegt ook wel iets over de artiesten die ook voor vandaag hier gepland staan. Want Spang is ook zo'n artiest. Die staat op het puntje om zo dichtbij door te breken in het land. Daar hebben we het van de week nog over gehad, Nick, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, een ontzettend leuke zanger. Inderdaad, een klein beetje ondergewaardeerd nog. Maar het duurt niet lang meer. Dan krijgt hij ook echt een knijter van een hit te pakken. Dat weet ik zeker.
1: Absoluut waar. Het is niet 3 keer fout. Het is 3 keer goed. En hij is erbij, hier in Rode. Geef een applaus. Hier is Spang.

Zeg allemaal een hele goede middag. En wat ben ik blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn, jongens. Was onderweg, er viel een beetje regen. Ik denk, nou, als dat maar goed komt. Maar het zonnetje komt er goed door, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen vanmiddag. Ja, volgende liedje wat ik heb meegenomen is voor alle levensgenieters onder ons. Vorig jaar bracht ik een liedje uit. In het weekend wordt er goed genoten, jongens. En vergeet dat door de week niet te doen. Daar heb ik een liedje over gemaakt en die heet Spenden. Het gaat zo. Ik

Ja, ik betaal alles in de kroeg. Spende het liedje. Meer genieten van het leven. Dat is de boodschap, jongens. En een mooiere boodschap heb ik vandaag niet voor jullie, toch? Het leven is zo voorbij, hè? Ja. Oké, volgende liedje. Voor een week of 8 geleden inmiddels, denk ik, heb ik een nieuwe single uitgebracht. De andere ligt alweer klaar, jongens. Zo snel gaat dat eigenlijk. Maar ik ben er nog super blij mee. Het liedje heet Fout en dat gaat zo. Komt-ie.

Het was geen single, fout, 3 keer. Ja, en nog steeds ontzettend blij mee, jongens. Wat zei je nou? Nee, goed. Ik zag het wel. Ik denk dat ik wel een beetje lip kan lezen. Oké, dames en heren, jongens en meiden. Is het laatste liedje volgens mij, of niet, Mike? Ja, oké, heel goed, heel goed. Ja, ik ben toegekomen aan mijn laatste liedje. Maar ik weet, jongens, het staat een ontzettend mooi programma voor jullie vandaag erop. Dus dat komt helemaal goed vandaag. Ik ben toegekomen aan mijn laatste liedje. Heel trots, heel blij. Ik denk dat ik bijna heel mijn carrière te danken heb aan dit liedje. En die gaat zo. Part-time.

0: Onze meisjes, mijn naam is Harris Pang. Ik wens jullie allemaal nog een hele mooie middag toe, jongens. Dankjewel, tot ziens.
1: Oh, je loopt niet zomaar bij ons weg, hoor, Spang. Toch, Rode? Hij mag niet zomaar van het podium af. Nee, het gaat lekker, jongen. Ook met die part-time verliefd. Het gaat hartstikke goed met je. We horen heel veel goede berichten. Goede signalen ook. Want er gaat wat aankomen, hè? Kan je er iets over klappen? Neem ons even mee.
0: Er zijn eigenlijk best veel dingen aan de hand op dit moment. Dus dat is het mooie. Ja, ik ben enorm blij. Je werkt hard voor je plekje. En als het dan uiteindelijk een beetje mag lukken, dan is dat goed. Volgend jaar natuurlijk 10 jaar in het vak. Dus daar gaan we iets heel moois mee doen. Daar ben ik heel druk mee. Nieuwe single in de verschiet voor eind oktober. Dat zou een duet zijn, dus dat is ook weer mooi. Dus alleen maar mooie dingen eigenlijk.
1: Oh, wacht even. Ja. We beginnen even bij het duet.
0: Ja.
1: Want met wie? Kan je dat verklappen?
0: Het zou één van de artiesten zijn. Nee, laten we het zo zeggen. Degene wie Vannacht slaap jij bij mij heeft gemaakt. Dat is degene met wie ik het duet ga doen.
1: Oh, kijk. Dus ja, dan hebben we huis weer doen.
0: Ja. Als je dat gaat uitzoeken, dan kom je bij de persoon terecht.
1: Dit is heel goed. Je hebt het niet verklapt. Wij weten toch meer. En wij gaan er heel snel van horen. Dit is mooi, Harm. Heel goed. Ja, dames en heren, hij komt uit Drenthe zelf. Hij is overal in het land al volop geboekt. Geef hem een heel groot applaus. Spang!
0: Radio Continu, dankjewel, hè.
1: De volgende artiest die komt vanuit Limburg hierheen gereden. Hij heeft zijn paspoort wat daadwerkelijk al 6 keer verlengd in de afgelopen 2 maanden, denk ik. Zoveel stempels mocht hij al ontvangen. Hij komt zo vaak ook in het noorden, waardoor hij al aan het twijfelen is om te gaan verhuizen richting het noorden. Maar het is een artiest dat op het moment dat hij 1 hit heeft die doorbreekt in het hele land, dan is hij daar. Let maar op. Hij gaat hier zo meteen 6 nummers speciaal voor jullie doen. Hij wou ook niet minder. Hij zegt, ik heb heel Nederland afgereisd om hier te komen. En dat ga ik ook even laten zien hier in Rode. Hij is er weer bij. Geef hem waanzinnig applaus. Want let goed op deze man. Let goed op deze stem. Hier is Gizmi.

Ja, af en toe voel je een druppeltje, maar ik zing zo hard. Er kan af en toe een druppeltje speeksel zijn, daar kunnen we niks aan doen. Nee, hey, we gaan eens even een liedje doen. Hier kan iedereen mee zingen, vooral het refrein. Hij is niet van mezelf, hij is van een van de grootste van Nederland. André Hazes, even een lekker rustig nummertje. En misschien op het einde, ja, sommige mensen die wat me volgen op de socials, je ziet er dan een pakje, heb ik misschien nog een verrassing. En zij geloofde mij, gaan we eens even doen. Ja, en ik heb weer een paar liedjes extra gesmokkeld, dus ik sta wat langer op het podium. Sst.

casus. Dankjewel. Ja, we gaan eens even eentje van mezelf doen. Toch wel een van mijn favorieten op het moment. In het leven, als je valt, ja, dan sta je weer op. En daar is dit liedje op gebaseerd. Vallen en opstaan, komt-ie!

staan. Alright, vallen ons aan. Toch wel een van mijn persoonlijke favorieten. We gaan even een beetje de stemming erin brengen. Hallo. Ik heb het altijd al geweten. Komt-ie.

voorkomen. Ja, ik heb me er altijd wel geweten. Zou het ene laatste liedje, wil ik toch even iets doen uit mijn vroeger, ja, dat noemen ze een jeugdsentiment. En ik ben altijd een kermisreiziger geweest en ze zeiden altijd tegen mij, een ander stadje, een ander schatje. Maar daar was een hele andere benaming voor. Dat heet in die tijd, vuile gigolo. Laat er net een liedje over zijn. Just a gigolo!

0: Kijk, dit is passie. Dit is passie in muziek, toch, Rode? Of niet dan? Wow, dit is echt, echt talent. Dit is een stem. We zeiden het net al heel eventjes, Gisby. Maar er gaat een moment komen dat heel Nederland daadwerkelijk aan je voeten ligt. En dat jij iedereen verovert met jouw stem. Het ongelooflijk wat je elke keer weer neerzet.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is mooi. Hoe vond je het zelf?
0: Ja, ik vond het leuk.
1: Van de 10 en 7?
0: Wat zeg je?
1: Ja, ik weet het niet. Ik praat gewoon even lekker met je mee. Ik hou ook een beetje van praten. Een beetje doen lullen.
0: Een beetje. Ja, dat kennen we jou.
1: Ja, dat ken ik heel goed.
0: Hey jongens, wat vonden wij er tot zover van? Nou is hij... Oh, kijk, hij is nog niet helemaal overtuigd. Maar ik snap dat wel. Ja, want hij wacht op dat ene moment dat nog gaat komen.
1: Ja.
0: Waar wij ook op wachten. En wij eigenlijk stiekem hopen dat je het toch durft te doen.
1: De stoute schoenen bedoel jij?
0: Ja, nou, die klompen. Waar heb je die klompen staan? Daar.
1: Ja, dat zijn
0: die stoute klompen.
1: Ja, ik heb ze speciaal meegenomen. En dat heb ik mensen... Dat is ook echt maar voor één doel. Ja. Aanstaande vrijdag ga ik iets uitbrengen. En dat doe ik alleen met dit liedje. Hè, want anders is het gewoon slecht lopen. Maar dat is omdat dat liedje zo hard gaat. En op die feesttenten kan je goed stappen.
0: Oh, hey. Ja.
1: En ik sta gelijk eens terug hoger dan jou. Dat is het pluspunt.
0: Ook nog.
1: Hey, Kevin, wat ben je nou?
0: Hij staat lekker op klompen.
1: Ja,
0: En dat is op te lezen Fort Sierra.
1: Fort Sierra.
0: Voor de mensen die verderop in het publiek staan of thuis luisteren.
1: Ik heb het staan, hè?
0: Ja. Die staan in mooie oldtimers wat dat betreft. Ik heb die Sierra wel zien staan.
1: Ja.
0: Maar volgende week vrijdag, dan gaat die single pas officieel.
1: Klopt.
0: Rode, willen wij deze nieuwe single alvast horen, of niet dan?
1: Ik kan je vertellen.
0: Nou,
1: hij is... ik zal het zo zeggen. Voor de mensen die wat goed meedoen, gooi ik nog wat leuks in het publiek. Dus ik zou zeggen, als je van start gaat, je hoort het meteen. Het is gewoon pure, echte rock. En dan, zoals ik zei, je kan wel praten wat je wilt.
0: Ja, dit is wel oké. Je gaat het doen!
1: Hebben ze de Fort Sierra? Gas op de bol!

0: streamen. Maak je zin om. Hier speciaal bij Cultuurradio. Voor Sienna. Rode bedankt. Oh, nou, met pijn aan mijn voeten, jongen, Kevin.
1: Dus niks van mij. Je stuitte op die knoppen, joh. Heb je daar eerst op geoefend, of niet?
0: Maar dat is, nou, ik was eerst even Michael Jackson aan het oefenen. Wat? En dat ging wel allemaal heel goed, hè?
1: Ja. Doe even een voorwaartse moonwalk dan. Voorwaarts.
0: Ja, dat betekent gewoon op mijn mouw gaan.
1: Ja, precies.
0: Nee, dat doen we even niet. Nee.
1: Hé, hey, maar wat doet hij het lekker, joh. Ik zie iedereen ook backstage in één keer schrikken. Die denken...
0: Ja, maar die hebben je dan allemaal €50 gegeven.
1: Oh, is dat het?
0: Dat was het.
1: Nee, maar enthousiasme, joh. Het is lekker, man. Aankomende vrijdag, de 25e, gaat hij uitkomen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Te gek. En dan, Fort Sierra.
0: Fort Sierra.
1: Ah, dit is toch wel even lekker pittig. Ook voor jou gewoon even. Hoppakee.
0: Ja, is goed voor de bloesomloop, hè. Ja, dan moet je wakker van.
1: Ja. Hoeveel heb je reserve voordat je er eentje breekt tijdens de
0: Ja, dan bestel ik gewoon eentje bij klompjes.nl, want die hadden het ook gelijk gereden. Oh, wat mooie klompen, maar ze wisten nog niet. Ja. Dus ja, misschien gaan ze nog wel lekker een paar drukken en dan komen er een paar mooie winacties aan en zoiets allemaal. Dus dat gaan we nog wel even een beetje stimuleren.
1: Te gek, te gek.
0: Ik zeg, mijn haartje wil ze ook graag hebben, alleen je past niet, jongen. Je hebt de grote voeten. Ja. Helaas.
1: Ja. Geef hem een waanzinnig applaus, jongens. Hey, want wat een stem heeft hij.
0: Dank jullie wel.
1: Je ziet het, hij verovert elke keer meer fans en fans en fans door het hele land.
0: Gizmi. En maar blijven betalen.
1: Dat doe je. Ja, dat ook.
0: Dank je wel.
1: Dames en heren, applaus voor Gizmi. Oké,
0: okay,
1: de volgende die gaat binnenkort vertrekken. Zij vertrekt uit Nederland. Zij vertrekt binnenkort naar Amerika om muziek te gaan maken. Daar is ze ook jarenlang rondgereisd. Ze is daarna teruggekomen in Nederland met een camper. Heeft meegedaan met het televisieprogramma. En gaat sindsdien als een raket door Nederland heen. Onder andere al bekend van Vette Boeren. Is ze hier aanwezig in Rode. Kom lekker dichtbij. Lekker vooraan bij het podium. Hier is Jorieke Sterke.

Wat stond jullie er allemaal gezellig bij? En wat leuk, ook veel bekende gezichten. Altijd, dag kerel, altijd gezellig, altijd gezellig. Hé, ik heb ondertussen de klompen van Kispie gestolen. Wat vonden jullie van zijn nummer? Dit gaat wel een hit worden, hè? Ja, ik ben er in ieder geval heel erg fan van. Dus aanstaande vrijdag komt hij uit. Ik heb zelf voor 2 weken geleden ook wat nummers uitgebracht op een boerenrock EP. Dus misschien kennen jullie hem wel, misschien nog niet. Maar het volgende nummer heet Maak Me Gek. Let's go!

0: lang.
1: Oh, lekker man. Jongen, jongen, jongen, het is wel warm, of niet? Potverdorie. Hey, hebben we hier een beetje cowboys in de rode? Hebben we een beetje cowboys hier? Nee, wel echte boeren, hè? Ik zeg, waar zijn die boeren? Ja, kijk daar. Oké, nou, het volgende nummer heb ik geschreven voor... Je hebt tegenwoordig, iedereen zegt een beetje, ah, country, er komt helemaal, dat wordt helemaal booming, wordt helemaal leuk. En dan zie je ze allemaal met van die hoeden lopen, ik ben er ook een van, maar dan worden ze ondertussen in de flat thuis. Dus het volgende nummer heet Cowboy uit de flat. Let's go!

Ja, jongens. Hey, op de zondag. Wie zit er ondertussen al goed in de olie? Nee. Dit valt me wel zwaar tegen van Roda, moet ik eerlijk zijn. Niemand gaat hier morgen voor een kater? Nee, hè? Maar jullie kennen hier denk ik in het mooie Drenthe wel de gezegde. Niet janken, maar planken. Ja, toch? Nou, zo heet het volgende nummer ook. Let's go.

0: Doe nog eens even. Doe nog eens even. Eén keer die moonwalk. Ja, opklompen, hè? Opklompen. Ja. Dit is echt planken. Ongelooflijk, hé. Wat gaat dat goed, hè? Hey, en ook met die vette boeren nog steeds. Wat blijft dat gaan, Jorieke?
1: Wel, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Dankjewel.
0: En je had het heel even over country. Jij gaat binnenkort naar Amerika. Wanneer vertrek je?
1: Ik vertrek 4 oktober voor een maand.
0: 4 oktober en een maand lang. En dan ga je allerlei studio's belangs. Je gaat echt naar Nashville, hè?
1: Ja, ik ga een maand schrijven.
0: Gaaf, hè?
1: Ja.
0: En je hebt dat natuurlijk al even verklapt, hè? Voordat je de laatste EP hebt uitgebracht. Toen zei je al, nou ga ik echt op de country tour.
1: Ja.
0: Dus dat gaat daar echt gebeuren.
1: Ja, dit was het laatste. En ik had het maar uitgebracht en de kunst zich mee rennen. Maar ik ga wel lekker over naar de country.
0: Maar dat staat je hartstikke goed. Je hebt toen Vette Boeren net uitkwam. Ja. Heb je ons stiekem demo's laten horen. Zijn diezelfde demo's die je daar ook weer gaat uitwerken of niet?
1: Nee, die ga ik volgende week hier eerst in Wisseloord uitwerken. En de rest schrijf ik in Nashville. Dus KWW King, wat wordt.
0: Gaaf hoor, hé. Gaaf toch, Rode? Ja, van de boerenrock naar de vette boeren gaan we binnenkort countrymuziek van jou verwachten.
1: Ja.
0: Super gaaf dat je weer bij was. Het zonnetje was lekker bij. Je zei het al, het is hier warm. En je hebt het gewoon volgehouden op die klompen. Gewoon
1: goed,
0: al die nummers lang.
1: Even een applausje nog even voor Gisby.
0: Ja, dit zijn de officiële Gisby klompen. We gaan er zo meteen nog wel even een andere mooie sticker op drukken.
1: Ook te bestellen?
0: Ja, voor Sierra.
1: Ja? Dan ga ik ze bestellen. Dankjewel.
0: Dames en heren, mag ik een groot applaus. Jorieke Sterke! Binnenkort is country muziek, dus we gaan heel veel nog van haar horen in de muziek. En de volgende, hij staat klaar. Liever te dik in de kist. Altijd blijven lachen. Jammer dan, is hij er weer bij. We zijn er ontzettend trots op. In hoeveel jaar dat hij al op het podium te vinden is. En altijd maakt er een feestje van. Hier is Stef Eckel!

Goedemiddag allemaal! Lieve mensen, met het volgende liedje gaan we even terug naar 20 jaar geleden. Pak je buurman of je buurvrouw gezellig vast. Als je aan de tafel zit, dan mag het ook, hè. Hou elkaar goed vast en zing ermee uit volle borst, want we hebben de woonboot, het ligt in de Amstel! Oké! Nee, dus een eindje, dat waren twee mensen. Heel dat gewoon, net als de rest. Ze wilden gaan trouwen, maar...

hebben. Als het geheel vakkundige plek. Leentje komt toen haar meubelschap poetsen. Van de stof van de club hier zat klaar van de trek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een speer zo heet met een pet. Hij zei, wie moet hier weg, deze mensen? Ben ik klaar voor?

Lieve mensen, het volgende liedje heeft allemaal te maken met de tijden waarop we op dit moment leven. Met hoge energieprijzen, hoge brandstofprijzen, boodschappen die bijna niet meer te betalen zijn. Kortom, we gaan met z'n allen naar de kloten. Het is eigenlijk vrij simpel, hè? Zoek even je meest gezellige buurman of je meest gezellige buurvrouw erbij. Hou elkaar goed vast.

Bakın. Wat me trouwens altijd opvalt hier is dat iedereen zo mooi in een kringetje op het podium staat. Dat niemand dichterbij durft te komen op de een of andere manier. Ik snap dat het heel gezellig is bij de Fonteinbar, maar je mag gerust wat dichterbij komen allemaal. Dames en heren, het volgende liedje gaan we even terug naar de zomer van inmiddels alweer heel wat jaren geleden. Maak er een feestje van, ik schrijf je naam met mijn vingers in de zand.

Ik zeg het nou met mijn vingers in het zand. Ja, lieve mensen, er staan nog heel veel artiesten voor jullie te popelen. Dus ik mag er nog eentje doen. En het laatste liedje wat ik ga doen... is natuurlijk het liedje wat ik samen heb gemaakt... met mijn goede vriend en collega René Karst. Inmiddels 10 jaar geleden. En het is jullie natuurlijk niet ontgaan... dat hij afgelopen november... op veel te jonge leeftijd is overleden. Ik heb het verhaaltje dit jaar al vaker verteld. Maar het is ook iets wat ik met zijn familie heb afgesproken. Ik heb de belofte gemaakt om het liedje vol trots te blijven zingen. Want dat was natuurlijk onze grootste hit die we samen hebben gedaan. Dus mocht je een glaasje bier of een andere versnapering hebben... hef even je glas omhoog. We proosten op René Karst. Want voor mij is hij er elke dag nog bij. En we doen hem natuurlijk samen vandaag. Lieve de dikke de kist, alweer een feestje gemist. Daar gaan we. Hoppa.

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik doe dan bij mezelf. Heb je er ook last van? Nee, dan? Oké, lieve mensen, we doen het voor de laatste maal. Je mag meezingen. Gaan we!

0: de superhelden van de komende dag. Dank jullie wel.
1: Ja, onze grote vriend Stef Enkel. Oh, dit was leuk. Dit was een feest, jongen. Dit niet normaal.
2: Ja, gezellig.
1: Je had dat net al heel even over, hè, toen we erachter stonden te praten. Is het allemaal live op de radio? Ja. En toen zei ik al, ja, zeker, zeker. Hoezo? Jij bent met een nieuwe single bezig.
2: Ja, maar, dat klopt. Ja, ja.
1: Maar dat duurt nog een paar weekjes. Dus het is net iets te vroeg. Ook
2: dat is nog net iets te vroeg, ja. Hij komt eind oktober, komt hij uit 30 oktober. En belooft wel weer een hele, hele gezellige single te worden, ja.
1: Nou, het gevoel dat jij erbij hebt, wat je me net vertelde achter, is een beetje liefde dik in de kist. Toch ook wel een beetje richting jammer dan? Echt wel een beetje...
2: Het is weer een oorwurmpje, ja. Dus dat is een liedje wat je twee keer kunt luisteren en dan zit hij er wel in, ja.
1: Oké, een titel? Mag je dat verklappen?
2: Een titel mag ik wel verklappen. Het liedje heet Boven op de tafel.
1: Boven op de tafel?
2: Boven op de tafel.
1: Oké. En wanneer komt die officieel uit?
2: 30 oktober.
1: 30 oktober, ja. Oké. Boven op de tafel, Stef Enkel.
2: Houd in de gaten.
1: 30 oktober. Ja. Oké. Een waar feest dat je erbij was, grote vriend. Altijd dat wij samen dit mogen doen. Ook vandaag weer met heel veel mensen in Rode. Volle gezelligheid. Dankjewel. Rode, mag ik een groot waanzinnig applaus. De man die er zoveel jaar op de muren te vinden is. Stef Enkel!
2: Veel plezier!
1: De volgende is een jong talent in het land. Heeft al een, best wel een grote hit gehad al. Diamanten Ring. Staat hij al bekend om. Hij heeft onlangs zijn nieuwe single gelanceerd. Hard to Get. Gaat hij alle meisjes zo hier laten horen. Hier is het jonge talent van Nederland. SBS, RTL. Overal is hij al opgezien geweest al. Hier is Damien van Os.

0: Zo, goedemiddag allemaal.
1: Wow, lekker Damien. Ik kom je even onderbreken.
2: Nou.
1: Je zit er net lekker in, hè? Je bent net lekker bezig.
2: Wat gaat er nou gebeuren?
1: Heb je ergens een vermoeden wat er staat te gebeuren?
2: Wel een beetje. Een heel klein beetje. Maar,
1: een klein beetje.
2: Heel klein beetje.
1: Ah, wij weten, jij hebt net Diamant erin gezongen. Is al een lekkere hit. Hè? Je ziet mensen het allemaal al meezingen. Dat gaat hartstikke goed.
2: Ja.
1: Die Hard to Get, die gaat ook hartstikke goed. Maar die gaan we toch even belonen. Robin, kom even deze kant op. Ja. We gaan hem toch even officieel aan je overhandigen.
2: Nou.
1: Iedereen achter jou die wist dat dit stond te gebeuren. Damien van Os, hou hem er even omhoog in de lucht. Laat iedereen even zien. Wat ben jij voor aankomende week op Radio Continu? Wat ben jij?
3: Ik ben Continu Schijf. Of niet? Talentschijf.
1: Ja. Talentschijf! Jazeker!
3: Dankjewel.
1: Dit jonge talent.
2: Oh, heel erg bedankt.
1: En het is zo ontzettend knap wat je allemaal doet. Hè? Want jij bent hartstikke jong. Even voor de duidelijkheid. Hoe jong ben je, Damien?
3: Ik ben 17.
1: 17 jaar. Ja. Diamant erin gaat al hartstikke hard. Aankomende week gaan we jouw single 40 keer extra draaien.
2: Dankjewel.
1: De jongen die alles weet te combineren. School, optredens, ook nog ergens een thuisbasis.
2: Ja, wel een beetje.
1: Pak hem lekker. Zet hem hier lekker neer.
3: Ik zet hem neer. Zal ik hem neerzetten?
1: Ja. Zo, aankomende week. Talentschrijver. Hij staat hier heel mooi zo.
3: Zal ik dan ook zingen?
1: Zullen we het doen?
3: Zullen we het doen?
1: Rode hebben er zin in. Damien van Os.

0: Zo. Continu schrijven. Talent schrijven. Niet normaal, hè. God, God, God. Wat zei je? Wat zei je? Wat wil je zeggen?
1: Ik wil namelijk even zeggen dat jij ook nog Radio NL, TV Oranje Kroon en natuurlijk Hollandse Nieuwe bent.
0: Ja, dank u wel, dat klopt ja. Vindt u het goed als ik iets van Rob de Nijs ga zingen? Ken je Rob de Nijs wel, hè? We gaan een beetje terug in de tijd met Rob de Nijs, daar gaan we. Je schuimt de straten af en volgt het dieve spoor. Met schooiers en soldaten. Hun petten op één oor. Je teelt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donker wel durft, wat overdag niet kan.

0: hè?
1: Oh, en wat is. Nee, die moet je niet vergeten, Damien. Hey, die ga je zo meteen een mooi plekje geven ergens, denk ik, hè, Ronnie?
0: Tuurlijk, hij komt op mijn kamer.
1: Tuurlijk. Heel goed.
0: Heel erg bedankt.
1: Aankomende week talentschijf. Wat deed hij dat goed, hè? 17 jaar is Damien, hè?
0: Dankjewel.
1: Ah, maar dit belooft heel veel moois, joh. En je bent nu al druk bezig met je tweede single net. Ja, in de tussentijd zit je nog in de studio's. En je bent met Edwin en Natasja nou heel druk. Klopt. Ontzettend druk ook, hè?
0: Ja, heel druk. We hebben al twee schrijverskampen gehad. Dus er komt natuurlijk veel meer nieuwe muziek aan. Dus de volgende keer weer, hoop ik, hè?
1: Te gek, man. Te gek. Hey. Dames en heren, geef een waanzinnig applaus. Mr. Diamantenring en Hard to Get. Al was hij dat zeker niet voor vandaag. Damien van Os. De volgende die al klaarstaan. Die hebben een monster hit te pakken gehad van vorig jaar. Kunnen even kijken of we een beetje in kunnen zetten. Baila, baila, baila, baila. Ja, heel goed, heel goed. De mannen zijn afgereisd hierheen in een bus vol met feest, vol met confetti en zeker vol met snackjes. Zijn ze hier in Rode Ballad, jongens. Geef ze een applaus, want hier zijn de mannen van Even Serieus.

Heerlijk, lieve mensen. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En een applausje, ja, dankjewel. Maar het zou nog leuker zijn als jullie allemaal 10 stappen naar voren doen. Want het lijkt zo te zijn dat dit gebied niet gebruikt mag worden. Maar Kevin zei net, dat mag zeker. Dus kom allemaal wat dichterbij, jongens. Kom maar, jullie lijken zo verliefd nog. Dus dit plekje is helemaal voor jullie. Kom allemaal wat dichterbij. Kom maar. Jullie zo met z'n tweetjes, jullie staan zo romantisch. Kom maar. Kom maar wat dichterbij. Want het volgende lied heeft heel veel aandacht nodig. Dit is namelijk ons nieuwste liedje. Dit weekend is voor mij.

Oké, lieve mensen. Ja, wat lief dat we een applausje krijgen. Maar we gaan eruit met nog een klein stukje Marlen. Let op.

0: Oké, lieve mensen. Wat fijn dat jullie aan het eind van onze optreden naar voren komen. Dit maken we niet vaak mee. Maar lieve mensen, onze nieuwsblad. Dit weekend is voorbij vanaf nu te streamen. Dankjewel. Houden en tot ziens.
1: Ho. Voordat we houden doen. Nee, mannen. Kom er even bij. Hij is te streamen. Hij is te beluisteren op de radio. Hij is voor het allereerst hier op het podium gebracht. Maar Niek, kom eens naar voren. Dat niet alleen, mannen. wacht even. Laten we dat ze het nog niet zien. Dus als je hem overhandigt, dan is dat meteen van 3 naar 0. En dat je hem dan om mogen draaien. Dat we er dan voor gaan. Ja. Oké. Gaan we met z'n allen aftellen. Ze hebben een bordje vast hier voor de mensen die thuis meeluisteren via de radio. Ze hebben een bordje vast. We gaan aftellen hier in Rode. 3, 2, 1. Aankomende week is even serieus.
2: Ja, de Continu-schijf.
1: Oh. Hey, de radio Continu-schijf, man. Hey, gefeliciteerd. Het is een... Ja, een mooie foto is het geworden. Een foto van jullie zelf. Maar zeer verdiend, jongens. Fiesta Escalada was hartstikke leuk. Baila. Het blijft nog elke keer magisch dat jullie die doen op het podium. Want ja, jullie hebben menig voetbalstadia al gehad. De grootste festivals die je maar kan bedenken. Maar het straalt er elke keer... Maar het straalt er elke keer weer af, hè. Dat op het moment dat jullie op het podium staan, Stefan, dan is het altijd weer vol feest, met elkaar, vol plezier.
3: Ja, vinden we ook. En we vinden het ook super leuk om te doen. Zeker deze nieuwe plaat. En dan zo continu schijf. Super dankjewel. Take care.
1: Graag gedaan. Jongens, geef ze een waanzinnig applaus. Wat een helden zijn het. Baila blijft toch jarenlang in Nederland gezongen worden. En terecht. Wat een hit. En wat wordt dit ook weer een klapper. Dit weekend is van ons. Blijf hem in de gaten houden. De mannen van Even Serieus! De volgende staat klaar en het is leuk. 17 namelijk, hier, en dan kijk even links van me, voor jullie rechts. Die hele grote tent, daar heeft ze vorig jaar gestaan. Ze is namelijk bekend geworden met het nummer Lotje. Ze gaat hem misschien zometeen wel even doen, we gaan nog niet alles verklappen. Maar het is leuk dat zij op de solo-tour is gegaan. En dat doet ze hartstikke goed. Ze is alles aan het ontdekken, dat doet ze ook op haar eigen manier. Het des te leuker is om dat ook even te volgen op de socials. Alles wat ze doet komt vanuit het hart. En we hebben heel veel mensen uit de muziekbusiness al gehoord. Met wat voor talent dat zij bezit en waar ze nog gaat komen. Rode, geef haar een applaus. Hier is voor jullie Jobke.
4: Hallo, goedemiddag allemaal. Hoi. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik heb er zelf wel heel veel zin in. Die mensen die net hier links naar voren kwamen aan het einde van de FS Serieus, die kwamen denk ik voor mij. Denken jullie ook niet? Oké, we gaan lekker een liedje zingen. Het is echt iets heel anders dan Baila. Dus daar wil ik jullie wel even op voorbereiden. Het eerste liedje wat we gaan spelen is mijn allereerste eigen single onder mijn eigen naam. Het liedje dus Na Lotje. En het heet Terug bij Af. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Dank jullie wel. Oké. En dan gaan we nu het tweede liedje zingen wat ik onder mijn eigen naam heb uitgebracht. Dat is Hij geeft alleen om mij. Hierna komt er een liedje die jullie wellicht kennen. En dan mag er natuurlijk ook meegezongen worden. Maar goed. Eerst Hij geeft alleen om mij.

Yes! Dank jullie wel. Dat was mijn tweede single. Hij geeft alleen om mij. Jullie kunnen hem streamen op Spotify ook. Dus vergeet dat niet te doen als je dit leuk vond. En dan is er nu eentje. En dat is er één waarvan ik denk dat jullie hem allemaal wel kennen, hoor. Dat is namelijk Lotje.

0: dat ik hier mag staan. Een hele fijne avond allemaal. Geniet ervan.
1: Jopke, wow. Is het kippenvel? Hoe is dit voor jou?
0: Ja, het is wel een beetje kippenvel hoor. Kijk nou waar we staan. Wat de gezelligheid. Het zonnetje schijnt. Ik mag mijn eigen muziek zingen.
1: Ja, maar dat vooral. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk overal in het land ben je geweest. Hè? En de grootste festivals. Wel, ja. Met Lotje. Maar dat je nu je eigen koers bent gaan varen. Hoe is dat voor jou nu?
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is iets. Het is ook een enorm risico. Want je weet niet, gaan mensen het leuk vinden? En kan ik dezelfde kansen krijgen? Maar ja, ik dacht, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ik ga ervoor. En ja, sta ik dan toch wel weer hier. Dat is heel leuk.
1: Maar dat is het, hè? Ja. Je moet er gewoon voor gaan. Gewoon lekker je passie navolgen.
0: Verstand op nul.
1: Ja, precies. Want je bent afgestudeerd in compleet iets anders.
0: Ja, klopt.
1: En we laten vertellen.
0: Ja, klopt.
1: Maar muziek is altijd wel in jouw bloed en in jouw aderen gaan lopen, hè?
0: Ja, klopt. Het is altijd de rode draad van mijn leven geweest. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat dit zou gebeuren. En dat mijn leven zo'n wending zou nemen. Maar dat het gebeurt is natuurlijk echt meer dan welkom. Het is superleuk.
1: Is gaaf. Het is ook mooi om te zien, hè, dat iedereen jouw echte talent meteen ontdekt. En lekker in een akoestische set. Hè. Je had de singles zo kunnen doen. Maar je hebt er echt bewust voor gekozen op deze manier. Dat laat nog meer zien hoe je met passie met de muziek omgaat. Dat is mooi om te zien.
0: Nou, bedankt. Dat is een heel lief compliment. Dankjewel.
1: Ga lekker zo door. Die nieuwe single blijven wij uiteraard op Radio Continu volop draaien. En Rode, mag ik een groot applaus voor Jopke?
0: Dankjewel.
1: En blijf het dus zo even volgen op haar socials ook. Want ze gaat ook echt haar eigen ontdekkingsreis tegemoet. Zometeen, we zijn van de gitaar richting de trompet. Jeffrey Parmentier is hier zometeen. En ik heb iets gezien, Nick, al met confetti. Dus ja, die neemt wel wat mee. Allereerst, Nick Veldkamp.

Oh, dus zometeen hier op het podium Jeffrey Parmentier, maar eerst nog even deze. We blijven het zo mooi hier in het rode kunnen meezingen. Het is nog steeds zo hard als je kan.

0: Ja, dat was dus Jacks Radicale en ik heb net ingefluisterd gekregen. Jeffrey Parmezee staat er inmiddels helemaal klaar voor. Onze Kevin is ook bijna klaar om aan te kondigen. Volgens mij is Kevin er klaar voor.
1: Ja, zeker. Hij was al even druk aan het inspelen, druk aan het intoeteren. Maar dan moet je niet te dicht met je oor bij staan, Nico. Dat is even een, nee, dat is meteen even een waarschuwing.
0: Ja, dan heb je een piep in je oren.
1: Ja. Het is een jongen die alles weet te bespelen. En dat doet hij ook online. Miljoenen views heeft hij. Al is het met kalkoenen. Al is het op een hele mooie emotionele momenten die hij weet te creëren. In kerken dat hij aan het spelen is. Dat doet hij ook. Maar volop feest. En daar staat hij ook bekend om. Hij is hierbij in Rode. Onze grote vriend van Radio Continu. Geef hem een applaus. Hier is Jeffrey Parmezee.
2: Dames en heren. Hij is hier. De man die met zijn trompet letterlijk en figuurlijk het dak van de tent afblaast.

Vamos lá, porra, cara. Dit jaar weer. Komen ze op die bank staan met z'n allen. Komt er eens bij. Ja, komt er eens bij. Vind ik leuk.

wel leuk? Of moeten we ABBA doen of zo? Echt niet? Maar ik vind... Zullen we wat een beetje terug in de tijd dan? Oh. Zij vinden het wel leuk. Maar dan kom ik gewoon naast u zitten. Ik vind het zelf gewoon gezellig. Oh, je wilt beuken. Oh, weet je wat? Die mannen achter ons gaan beuken. Dan gaan wij gewoon zingen. Mannen, als je hem kent. Ah.

als je staat, geef je een rondje voor iedereen. En nu zat hij wel. Kom op. Radio continu. En wij gaan springen.

van Roda? Ik denk het wel, hè? Oké, dan. Dezelfde tafel van Roda. Ja, pak je bier vast. Doe eens allemaal je linkerhand de lucht in. En je rechterhand... Oh, lekker, ga door.

0: toch Kevin van Radio Continu. Kevin kan dus trompet spelen. Kev, kom eens erbij. Kom er eens bij.
1: Oh nee toch. Nee.
0: Ja, dat vind ik gewoon leuk. Hij is helemaal voor jou. Speel gewoon mee en zij zingen met je mee. Komt-ie. Hij komt er vanzelf aan.

Aantal. Die handen in de lucht, handen omhoog. Twee handen in de lucht, handen omhoog. Put your hands up in the air, put your hands up.

0: vangen. Voor twee ook nog wel. Twee. Je betaalt toch niet.
1: Wacht even. Zullen we het publiek vragen? Mag je even hier nog twee doen? Ja! Oké.

Mobi ook. Hou weer stil, Mobi ook. En nu je twee handen is bij. Ik zie letterlijk twee handen. Nog een paar handen erbij. Iets hoger. Twee handen.

als jij omdraait, dan doen wij gewoon allemaal twee handen omhoog speciaal voor jou. Heel Rode doet twee handen boven zijn hoofd. En dan gaan we langzaam van links naar rechts. Komt-ie!

0: presentation. Dank jullie wel. Maak er een mooie middag van. En tot volgend jaar.
1: Wow! Jeffrey Parmentier! Kom nog heel even het podium op, grote vriend. Ja, daar kan iedereen van voor naar achter, van links naar rechts, jou nog even aanschouwen. Wat ongelooflijk hebben we er weer een feest van gemaakt, grote vriend.
0: Ik vond het wel gezellig, ja.
1: Ja, dat is wel leuk. Je zou eigenlijk al 10 minuten geleden stoppen, maar je hebt het dan zo naar je zin. En dat is mooi. Dat druipt het enthousiasme ervan.
0: Maar vooral dat trompetspelen van jou vond ik erg leuk. Dat was goed,
1: magnifiek. Daar moet ik wat mee doen, hè?
0: Het was vooral zuiver.
1: Ja, dat vooral. Ja, maar ik kan jou wel vragen van, nou weet je, dan ga jij als DJ spelen. Maar dat heb jij vroeger gedaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus het heeft ook geen zin.
0: Is ook niks geworden, dan doe ik dit.
1: Maar je doet het geweldig, jongen. Hoe jij hier in het publiek staat, boven op de tafel, iedereen erin betrekt. Dat is Jeffrey Parmentier, hè?
0: Ja, dat is lief. Ik vind het helemaal leuk.
1: Ja, is te gek. Hoor eens even wat publiek, hé. En heel veel mensen van vorig jaar die jou inderdaad herkenden. En dat is ook het leuke. Jij herkent die mensen ook weer.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel erg. Ik onthoud heel veel namen. Ja, hoe is hij ook weer?
1: Ja, nee, die ene. Ja, Jeffrey. We maken er gewoon Jeffrey en Jeffrey van. Oh. Dames en heren, mag ik een groot applaus. Onze grote vriend. En wat
0: dank
1: een feest.
0: Wel.
1: Jeffrey Parmentier! En volg die filmpjes en die video's allemaal ook even op de socials. Hè? Hey, want dat gaat ook echt helemaal te keer. De volgende. Hij is vanuit Den Haag hierheen komen rijden. Heeft ook al het Cubaanse café aangedaan. Doet het geweldig goed. Weet iedereen meteen in de danspasjes te krijgen wat dat betreft. Hoor. Hey. Geef een groot applaus. Hier is Gerrit Snijder. Woo!

Welkom, welkom. Oké, we gaan door naar de volgende, dames en heren. Wat dacht je van deze? Verlangen. De zonnetje schijnt, dames en heren. Het is gezellig. En zing mee.

0: gaat. Dank jullie wel. Verlangen, verlangen. En ik verlang deze mooie avond, jongens. We gaan mijn tweede single voor jullie doen. Hopelijk kunnen jullie meezingen. En hopelijk rijdt de radio continu hem ook af en toe wel eens. Samen niet alleen. Komt-ie.
1: Schat, we doen het samen niet alleen. Woe!

0: Ja, dat is lekker man. Gerrit, allereerst te beginnen. Het is zo'n ongelooflijk goed nummer, het Cubaanse Café.
1: Dankjewel man.
0: Er komt alleen zo ontzettend veel muziek uit, waardoor ja, sommige goede singles een beetje onder lijken te sneeuwen. Dat vind ik met deze ook, want hij had echt ondergewaardeerd. Want het is zo'n aanstekelijke plaat. Je zag het bij de eerste keer dat je net deed, hè?
1: Ik zag het. Ja, ja, zeker. En ik zag die handen ook steeds meer omhoog gaan. Dus dat is ook...
0: Precies.
1: Ja, dat is top. Ja.
0: En het is je ook zo gegund, want jij bent zo hard aan het bouwen. Vaak keer je toch ook even terug naar jezelf, hè? Door even een reis te doen, bijvoorbeeld Thailand onlangs.
1: Heel vaak.
0: Ja, maar dat is ook goed, hè? Maar dan blijf je bij jezelf en dan kan je toch ook weer je inspiratie mee opdoen, ook voor nieuwe muziek.
1: Ja, absoluut. Nou, dat is wel zo, ja.
0: Blijf je nou een beetje in dit tijltje doorgaan met het Cubaanse Café, of wat gaat er komen?
1: We houden het nog een beetje vast, maar we gaan ook nieuwe dingen proberen. Een beetje naar Nederpop van vroeger, willen we toch een beetje gaan proberen.
0: Oh.
1: Maar zeker proberen we deze stijl wel aan te houden, want het werkt. Dus ja, ik zie het.
0: Absoluut, absoluut waar. Dames en heren, mag ik een applaus voor Gerrit Snijder!
1: Dankjewel.
0: Niek gaat nog even een plaatje doen. Zometeen Gideon hier nog op podium. August van Engelen. En we hebben nog een lokale held uit dezezelfde regio. Ruben Lunus zometeen.

0: Nou, dan zometeen Gideon hier op het podium. Die zing je mee met Helene Fischer, dus op je beste Duits laat je dat even horen vandaag.
1: Vraag is, want dein Blick hat mir gezeigt, dass es
0: dus al die gezellige mensen hier in Rode.

0: volgens mij zijn de stembanden inmiddels weer helemaal opgewarmd. En goed nieuws, jullie kunnen weer meezingen met de volgende artiest die er inmiddels helemaal klaar voor staat. Toch, Kevin?
1: Ja, zeker, zeker. Die stond al te trappelen. Die heeft 2,5 uur gereden. Hij komt net uit Vlaardingen. Daar moest hij optreden. Uiteindelijk komt hij hier in Rode weer. En is het ook een bekende DJ aan het worden zo langzamerhand. En is hij ook op Radio Continu te beluisteren. Mag ik een applaus voor Gideon?
0: Goedemiddag allemaal. Dankjewel, Kevin.

Kijk, dat is leuk. Leuk als jullie zo gezellig meedoen. Ja jongens, vandaag is vandaag. Morgen is morgen. En wat gisteren was, dat komt nooit meer terug.

Zo. Nou heb ik jullie hulp een beetje nodig. Want het begint een klein beetje te spetteren, dus we moeten zorgen dat we goed warm worden, dat het regen ons niet nat maakt. 9 oktober komt mijn nieuwe single uit. En die heet Uit Mijn Stekker. En het zou leuk zijn als jullie allemaal met elkaar even flink uit jullie stekker gaan. Want het is een eerlijk nummer. Komt-ie.

0: dank jullie wel!
1: Gideon! Ah, dit is toch weer lekker hoor. Hey. Ja, ja, ja.
0: Heerlijk, hè?
1: Dit is, ja, los van dat je nu op de radio te horen bent ook.
0: Ja, ook dat
1: is
0: nog.
1: Is het wel even anders dan bij ons in de studio, hè?
0: Zeker anders, maar niet minder gezellig.
1: Nee. Uren doorgaan, dat kan jij zeker. En zeker met sfeer en zeker op gevoel. Hè? Want jij doet wat dat betreft ook altijd je ding. Hè? Gewoon, als iets goed voelt, ga je ervoor, hè?
0: Ja, dat klopt helemaal. Maar weet je, muziek is ook gevoel, toch?
1: Absoluut. En jij bent op de achtergrond bezig ook met andere projecten. Hè? Met Sinterklaas die binnenkort weer in het land komt.
0: Oh, die liedjes zijn klaar. Die moet je trouwens eens
1: horen. Ja, zeker.
0: Ja, die
1: zeker,
0: zijn
1: zeker.
0: Helemaal top.
1: Maar mensen kunnen jou zo in de gaten houden op de socials. Hè? Dus voor alle projecten die je ook doet daarvoor. Ook gewoon alles te volgen daarin.
0: Alles is te volgen. En woensdagochtend draai ik weer mee met onze grote vriend Kevin. Dus als je tijd hebt, je kan de radio aanzetten. Luister even mee.
1: Woensdagochtend is hij er weer bij. Onze grote vriend. Geef een applaus, Gideon!
0: Dank jullie wel allemaal, nog een fijne middag.
2: Yes, hey. Ja, dit is een online remix van DJ. Oh.
1: Oh, we gaan eens even testen hoe die dames ook een beetje kunnen zakken vandaag. Dus laat me zien, hè.
2: We gaan

0: Ja, daar zit Rode goed nieuws. Ik krijg het ingefluisterd. Ook de volgende artiest staat er inmiddels alweer helemaal klaar voor, geloof ik.
1: Absoluut, absoluut. Maar voordat we dat doen, jongens, mag ik even een groot applaus voor onze DJ Nick Veldkamp. Ja, ja, ja. Het maakt inderdaad wekelijk al een feest van of het nou de Village People is of Moët dat nou, dat maakt niet uit. Het gaat echt alle kanten op. Dat is mooi. Dames en heren, de volgende twee hebben we nog staan. Sowieso, Ruben Luders. Zijn er fans van Ruben hier? Ja, is toch wel een TikTok-fenomeen zo langzamerhand aan het worden. Heeft een beetje spanning, Ruben, of valt mee? Oké. Heeft er zin in. Heeft er gewoon zin in. Hoppakee. De volgende komt vanuit Emmen. En is zeker een graag geziene gast, ook al daar. Geef een applaus. Hier is August van Engelen.

0: Drink er al de wijn, want er begint je lekker door je zorgen. Zijn er nog een beetje gezellige mensen daar achterin? Hier vooraan wel, hè. Hier in het midden ook. We gaan er verder met het volgende liedje. Ik zet vandaag lekker de bloemetjes buiten. Selfie, en die gaat als volgt. Komt-ie aan.
1: Wat?

Shelby, ik zeg vandaag de bloemetjes buiten. We gaan even de lekker van de zomer weer terughalen. Hij is eigenlijk afgelopen kort, is hij gestopt, maar we gaan gewoon even wat nieuws erbij pakken. Iedereen na met een klein beetje zaks en van onderbeen en die gaat als volgt, komt-ie.

0: Lieve dames en heren, dank jullie wel.
1: Oh, die was toch even lekker, hè?
2: Lekker, man.
3: Jij staat net in de auto al hier naartoe, zet je lekker radio te luisteren. Je hebt geen idee wat je dan staat te gebeuren. En dan staat er zo'n gezelschap voor je.
2: Ja, super, echt geweldig. Lekker.
3: Heb je genoten?
2: Ik wel. Kijk. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten zijn. Wie weet dan de volgende keer.
3: Hebben we genoten van August?
2: Hoppakee.
3: Kijk, August van Engelen. De volgende zometeen, onze lokale. Ja, ja, Ruben Ludus zometeen. Allereerst, Niek, heb je nog eentje voor ons? Ja, heb je nog een... Wat hebben we hier voor ons? Oké, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. We gaan eens even kijken. Qua reacties, waar de meeste reacties op komen. Zijn de fans van Samuel Wilton? Was afgelopen vrijdag natuurlijk in de tent. Gisteravond was de volgende. Zijn de fans van Jan Smit? Ah, ik denk toch mee, Jan, hoor. Hey, wat denk jij, Niek? Wat zie jij?
4: Ja, we gaan het nog één keer even testen. Dus waar zijn die fans van Samuel Welten? Wie zegt nee, ik heb liever Jan Smit? Ja, dat is overduidelijk. Ja, Jan Smit!
3: Ja, dat is Jan.

Ja, die krijgt het ingefluisterd. De mannen hier vooraan, die voetballers, die willen heel graag even voorop in de Polonaise. Nou, dan gaan we dat regelen. Dus allemaal even aansluiten, de voetballers gaan voorop. Dames, misschien...

0: Nou, die Polonaise lauwers, even een applausje voor jezelf. En Ruben Ludders, die staat te wachten, ja, te popelen tot hij eindelijk mag komen zingen.
1: Ja, echt. Ja. Hey, Aniek, daarmee is het ook de laatste artiest die wij mogen ontvangen op dit podium. Jij gaat zo meteen nog even een kwartiertje, nog even flink van gas geven.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk, zeker.
1: Oké. Nee, gelukkig, gelukkig. Oké, de volgende. Hij stond al in het Gelredome. Er waren 30.000 toeschouwers waar hij voor het allereerst ook daadwerkelijk op een heel groot podium stond. Hij doet het niet alleen. Dat laat hij zo meteen ook horen. Hier is Ruben Ludders.
2: Ik begon mijn

laten liefde branden, laat het achter me gaan. Ik heb zin om hierna naar de stad te gaan. Samen sterk, samen één. Dit vlog in rode, zullen we nog één keertje doen met z'n allen. Samen niet alleen.

Ik ben heel erg benieuwd, want ik zie van een collega van mij heel veel filmpjes voorbij komen op TikTok. Vooral TikTok. En dat liedje gaat als volgt. En ik ben wel benieuwd of jullie deze kennen als ik hem zing. Er is een feestje. Van links naar rechts, pas op, straks word je zeeziek. Zullen we het doen?

Alsjeblieft, jongens, meisjes hier in Roda. De man wel eens gevraagd, Ruben, je bent 23 lentes jong. Waarom heb je nog geen vrouwtje, waarom heb je nog geen vriendin? De liefde, ik haat de liefde, maar ik vind de liefde ook zo mooi. Tot op die ene dag, dat Monique Smit en Jari Hellegens naar me toe kwamen. Die zeiden, Ruben, zolang jij deze blijft zingen en deze blijft doen en de mensen entertaint,

0: Lieve jongens en meisjes, Roda, dank jullie wel voor deze gezellige avond. Tot de volgende keer. Mijn naam is Ruben Luden.
1: Samen niet alleen. Hoe voelt dat nu, Ruben, hier in Roda?
0: Ja, bijna thuishaven hier toch? Samen niet alleen. Ik vind het zo fantastisch mooi. Ik zag al een paar mensen vooraan hier van Gomos Norg, laat je horen.
1: Hoppakee. Ik denk dat Ruben wel een drankje verdiend heeft. Hij is de hele dag al nuchter, wachtend op dit moment. Dus ik denk dat hij zo meteen wel een drankje verdient. Oh, ik zie al een paar winken. Kom hier maar even langs.
0: Maar dan gaan we vanavond wel helemaal naar de kloten, hè? Helemaal naar de tieren, ja? Dat is goed. Ik ga straks verwijzen. Rode, dank jullie wel!
1: Ruben Lunes! Oké. Tot zover alle artiesten op dit podium. En mag ik zo een heel groot applaus voor de organisatie die hier alles heeft neergezet, jongens. Van de prachtige barren tot alles erop en eraan en de grote tent. En wie is er morgen zo nog aanwezig hier op het hele grote terrein? Oké dan. Ja. Morgen ook weer in de grote feesttent. Gisteren was het uitverkocht, dus ik kijk even richting de organisatie. Zijn er nog kaarten voor morgen? Oeh, niet heel veel meer. Dus wees er heel snel bij voordat het morgen weer uitverkocht is. Namens Radio Continu, bedankt en applaus voor jezelf. Tot de volgende!

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De prijsfavorieten van Albert

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met Vin.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
17: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
18: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
19: Een nieuwe outfit nodig voor je kids?
0: Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
19: Start de motor. De boerderij wacht.
20: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Dit is Radio Continu.
25: Al meer dan 25 jaar.
24: De nummer 1 in gezelligheid.
25: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
24: Altijd gezellig.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi,
2: een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober, 90s Dance met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
12: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
11: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
17: Damian van Os.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Een nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
16: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
17: Nee.
16: Pardon?
17: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
16: Oh, wegwezen!
17: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
15: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
4: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Dit is Radio Continu.
18: Al meer dan 25 jaar.
12: De nummer 1 in gezelligheid.
18: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
12: Altijd gezellig.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje!
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: Business.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
1: Damian van Os, Hard to Get.
4: Ik speel geen hard.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste, in Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar, maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Expo Roermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
15: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat gerand
7: garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
16: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
19: Dit is Radio Continu.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: De nummer 1 in gezelligheid.
20: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
19: Altijd gezellig.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De prijsfavorieten van Albert

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
10: Damian van Os, Hard to Get.
11: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Een nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar, maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
14: Radio Continu. Dit is Radio Continu.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: De nummer 1 in gezelligheid.
15: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
14: Altijd gezellig.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld!
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
14: Radio Continu.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
15: Damian van Os, Hard to Get.
16: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabo

0: De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Holen, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hal.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Dit is Radio Continu.
1: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
1: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schuip je mis.
6: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
9: Damian van Os.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levens

0: onderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Radio Continu.
2: Al meer dan 25 jaar.
1: De nummer 1 in gezelligheid.
2: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Altijd gezellig.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.